Hey, wie wegwellen sich, moet ik der wegen. Ze warfen in het om zich und streit. Hey, die wegwellen sich, moet